Yeah, everything's gonna be alright. Billy Ray Atwood en de orchestra, dat is mijn drop top. Als 52 of Chess Records van de producer Leonard Chess in Chicago. En van Chicago gaan we jetzt richting Detroit, Michigan. Die autofabrieken Flint in de omgeving van Detroit met Dr. Ross. In 1954 waren er nog in Memphis, Tennessee, in een recording studio van Sam Phillips. Dat is een recording studio waar de man in 1954 ook Elvis Presley is aangevangen met That's Alright. Als 54, Sun Blues, Dr. Ross en de Jukebox Boogie.

fantastic, great blue stuff. Das war Washboard Sam en de Washboard Band. Met zijn River Hip Mama uit het jaar 1942 of Bluebird Records. Oké, van 42 gaan we jetzt richting 1947 of King Records. Een legendair blues label. Maar damals in die 40er jaren ook extreem veel goede hillbilly boogie music. Of King Records, Cincinnati, Ohio, 1947. Gaan we jetzt hier. Lonnie Glasson en Wayne Rainey met de Jack and Jill Boogie. Rock around, rock!

Have you heard the news? There's a good rocking tonight. Das Warren, Elvis, Scotty Moore and Bill Black in Good Rocking Tonight. Die tweede Sun label single van Elvis Presley uit oktober 1954. Want we blijven nog een klein beetje hangen in Ralph den Sun studio van Sam Phillips. Aan de 706 Union Avenue in Memphis, Tennessee. Ook Roy Orbison is damals in die funzieke jaren aangevangen met rockabilly music in de Sun studio. Roy Orbison en de team.